Zwart geld en gele tanden. Rij op lekker banden, rook in mijn vingers. Ik zeg je willen, ik heb een gat in mijn handen. Financieel niet opgevoed, je ziet de drugs in mijn banden. Dit is tegen me ziek, dat je net een vijf ziet. En mijn mening is een feit, geleefd is rechts. Hoofd gaat net in rechts, de impotentie. Ga maar werken voor de fancy, natuurlijk is het leven. Racist als een headshot. Bad like me, sick like you did it in a bad spot. No miss, set him in the night. With them, with the man, vraag waar kom je van. Zo exotisch dat het zal vallen, oil for me. Vlechten van mijn hand en mijn oom meer dan mijn vlechten. 9-2, ik ben voor mijn leg. Je speelt die denk je niet, was schilder dan een krent. Daarom schilde ik je vies. Maar achterduim was maar een plaats, maar mama die verstand. Je kan er niet omheen, ik ben een fenomeen. Als ik voel me nooit alleen, killen voor de film. Complex, stop je stil, al verslaafd aan een shock effect. Lach met mijn schaduw, heb mijn zachtjes

officier. Permanente koortsdroom, haast op resten als een gier. Met een steen aan mijn been, overlevende rivier. Jaag op één soort beest, en dat is het kudde dier. Mannen grootste angst en AZC's, ik vind het kankerzielig. Ooit moeten vluchten voor je leven, wat zou je dat willen? Op het heel Nederland en laat het komen. Dreggie spelers, kannibalen, heten we die populisten? Op mijn drummers, winkelrijden in mijn fake taxi. Rappers zijn zo druk met bars en ik ben in bandrie. Zij zijn druk met woorden bewaken en ik ben anarchie. Chaos staat me niet goed meer, het staat me sexy. Idioot en 010, ik ben geen revolutionair. Gewoon met mensen solidair, ik ben vies, culinair. Underground superster.

0: Ik kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar daar was het niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden. Het maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Electron uit Uden. Maar ons wel even stand-by aan deze kant door Scorpioen. Sjan, mij krijgen. Ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen. Ik denk, oh, dan draai ik me even, hè.
2: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG-servers. BG-servers. Servers BG-stijl.
1: BG-stijl. Wat vind ik jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Dat ving even Paul Woord hier zoals genoeg, hè.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show.

0: Show Regio Content Music Team.
1: Trouwens, de muziek is prachtig. Want ik dacht van wat slingend en dacht ik niks op te zeuren. Dus dacht ik prima. Dus dacht ik achterin. Dacht ik. De Ude. Ik heb een site. Maar als je

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthamerstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.